President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van het Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

wandelen door de stad. Nergens heer, zomaar wat. Ik slenter door mijn stad. Nergens naartoe. Wandelen door de stad. Nergens heer, zomaar wat. En ik slenter door mijn stad. Nergens naartoe. Toen zijn moeiste zich met de pulkes

naartoe. Op in hoop, nog snel de krant. De Meert verleid met al zijn pracht en het stadhuis aan mijn rechterhand. Het held heet trots de wacht. Even een café. Een pleertje heb ik snel gevonden. De koffie bestel ik vluchtig met een blik. De krant erbij gepakt. En een oor veranderd in seconden. De diet het geen grip.

0: Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.
2: Now let go of everything I've ever.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Venlo.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
4: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
3: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
5: Vallen dichte mussen van het dak? En balsen ook schoenen van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schud ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
6: Goedemorgen Venlo.
7: Goedemorgen! Je moet wel al gaan werken! Ja, jong, het is al gooi, jong. Stoeme vogel!

0: op. Met 4 uur lang de klassiekers van toen.
1: De hits van nu.
0: Het beste uit de regio.
2: Inderdaad, goedemorgen allemaal. En ik ben weer terug. Vorige week Harold Bauer en nu Patrick Smits. En 4 uur lang Patrick staat op. Opgestaan vanochtend. Het was wel weer even wennen, want vorige week kon ik dus blijven liggen. Harold zat hier. Harold, nog bedankt voor je inzet en voor je waarneming vorige week. Over 2 weken mag je nog een keer, dan ben ik weer weg. Ja, sorry. Het is 2 mei 2026 en het internationale nieuws laat lezen dat de Duitsers toch te maken krijgen met minder militairen uit de Verenigde Staten. Die worden daar weggetrokken. Dat is althans het plan van Trump. Ja, wat dat precies gaat inhouden, zullen we de komende weken wel horen. En ga je naar het noorden toe, via de A2 en de A12... bij Utrecht zijn die weer dicht in verband met wegwerkzaamheden. Wegwerkzaamheden. Nee, ze zijn er juist bezig aan de werkzaamheden. Aan de weg. Dat dus. En daar kun je dus niet door. En hoogstwaarschijnlijk hebben we dus weer te maken met heel veel files. En verder, je hoort het aan mijn stem. Ik barst van de keelpijn. Echt een sore throat, zouden ze in Engeland zeggen. Nou, in Venlo zeggen we een zore keel. Het is in ieder geval een andere stem als dat je gewend bent. Maar wel lekkere plaatjes. De eerste twee heb je alweer gehoord. Eric Clapton, Forever Man en Taylor Swift. The Fate of Ophelia. En we gaan lekker verder met lekkere plaatjes. Irish en de Goo Goo Dolls, die waren er verantwoordelijk voor. Goedemorgen allemaal, neem een kop koffie en doe er een paar paracetamol bij, want gisteravond, jongen, het was weer laat.

0: Lekker wakker worden met Patrick.
1: Patrick staat op.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: Voor een goed begin van je weekend. De zaterdag bij Omroep Venlo.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek.

Wim Sonneveld. En de live-uitvoering, je hoort het publiek aan de achtergrond. Ja. Heerlijke plaat bleef ze toch. En een geweldige meezinger op de zaterdagochtend. Het dorp en daarvoor de Goo Goo Dolls. Of zoals mijn collega bij Lokaal 7 in Sint-Michels-Gestel zei, de Go-Go Dolls. en dan de titel ook van de plaat, niet Irish, nee, Iris. Heel mooi. Goed, het is 8:09. Je luistert naar Patrick staat op. Deze week wel weer bij Patrick. Harold blijft deze week liggen. En de volgende week blijft hij ook liggen, maar de week erop is hij weer terug. Want dan ben ik weer weg en blijf ik liggen. Ja, zo wisselen we in de vakantiemaand. Nou ja, vakantiemaand. Wat is vakantiemaand? Mei is zo'n maand waarin feestdagen voorbij komen, elkaar heel snel opvolgen. Pasen, Pinksteren, Hemelvaart. Ja, en dan gaan mensen wel eens weg. En ik ben daar eentje van. En ja, dan moeten jullie het even met Harold doen. Hij heeft vorige week de honneurs waargenomen en heeft hij goed gedaan. Dankjewel nog, Harold. Ja, een stukje gebak is volgende keer wel op zijn plek. Ja, een klein stukje dan, hè. Ja, we moeten ook aan de kosten denken. Ik bedoel, er was gisteren in het nieuws, de benzineprijs gaat omhoog. En in één keer wordt er ook gesproken over het feit dat de broodprijs omhoog zou schieten. En alle andere boodschappen enorm duur gaan worden. Echt, dat je zegt van, nou, vind ik nog wel leuk. Nee, dit is niet echt leuk. Een winkelwagen wordt echt een gouden kar. Als je daar al die boodschappen in pleurt en bij de kassa komt en denk je, hè? Hè? Hoe dan? Hoe kan het dat ik zoveel af moet tikken? Echt, het gaat nergens over. Maar ja, goed, zodra die straat daar dicht blijft en die sinaasappel in de Verenigde Staten zijn eigen ding blijft doen, zullen we ermee moeten leren leven, lieve mensen. En het leuke is, muziek verbindt. En dat vind ik het mooie aan de zaterdagochtend. Tussen 7 en 11 zijn jullie mijn vriendjes. Ik zit achter de knopjes. Ik schuif wat plaatjes zo links en rechts voorbij. En ik hoop dat je daarvan geniet. Zoals van deze. Oh. Eurovisie Songfestival 2023. Laureen en Tat.

0: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
1: Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

0: Snow Patrol. En dan denk je, oké, dat is toch een relatief nieuwe plaat. Nou, ik zal je verrassen, deze plaat komt uit 2010. Is dus gewoon 16 jaar oud. Just say yes. 1:08, hoogste tijd voor de lekkere, lange luisterplaat. En die begint heel rustig, maar uiteindelijk gaat hij toch wel uptempo. En het is een beetje een soulplaat, vind ik wel. Ik vind het wel een beetje een soulversie. En je hebt er een singleversie en de lange versie natuurlijk weer van. En wij draaien bij de lekkere, lange luisterplaat. Elke zaterdag weer, rond 7:30, de lange versie. Inderdaad, ik heb het over de versie van Papa Was a Rolling Stone van The Temptations.
1: De lekkere, lange luisterplaat.
2: Patrick staat op.

0: Papa was a Rolling Stone. Dat waren de Temptations.
1: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Nou, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in Zeeland valt vanochtend een bui. Maar ja, Venlo ligt niet in Zeeland, dus daar hebben we geen last van. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee, tot 25, 26 graden in het Venlose. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land. Zeer lokaal gaan de buien gepaard met hagel, windstoten tot 70 km per uur en veel regen in korte tijd. Kortom, je kunt in hele korte tijd een heel nat pak halen. Morgen overheerst de bewolking. Voor de zon is er weinig ruimte. In de ochtend valt in het westen wat regen. En in de middag regent het ook elders met regelmaat. Ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen. Of dat het dan regelmatig regent of met regelmatig regent. Nou ja, goed, maak er maar wat van. Feit is in ieder geval dat van dit weekend de zaterdag de beste dag is. En dat is het vandaag. En je dag is goed begonnen. Je hebt Patrick staat op aanstaan op Omroep Venlo Radio. Venlo op zaterdag. We hebben ook een partij nieuwe jingles. Die hoor je ook zo af en toe. Venlo op zaterdag. Zaterdag in Venlo. Dat soort dingen. Dat noemen ze jingles, die korte stukjes. Maar dat wist je natuurlijk wel. Goed, Venlose muziek dan maar. Ja, tuurlijk joh. Van de Vrijbuiters dacht ik zo.
2: De zaterdag bij Omroep Venlo.
3: Omroep Venlo.
2: Je luistert naar Patrick staat op.

0: is Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio. Patrick staat op.
0: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

Ja, best een lekker plaatje. Uit de top 40 van dit moment, de Bauza noemen ze zich. En Magnetic is de hit. 14 minuten voor 8, oftewel 16 minuten over 7:30. De tijd blijft hetzelfde, is maar net hoe dat je leest. Omdat het al een tijdje niet geregend heeft en nu nog steeds heel mooi weer is, is het risico op natuurbranden groot. Dat hebben we afgelopen week wel gezien op diverse plaatsen in Nederland. Op een aantal plekken woeden een groot aantal branden. En ook in het Venlose geldt bij hulpdiensten het hoogste alarmniveau. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn extra alert op natuurbranden en doen een dringend beroep op bezoekers van natuurgebieden om dat ook te zijn, schrijft de veiligheidsregio Limburg-Noord op haar website. We vragen uw medewerking om het risico klein te houden als er een natuurbrand ontstaat, de gevolgen te beperken. Ja, ik bedoel, als het al ontstaan is, kun je alleen maar 112 bellen. En proberen zelf nodige zorgzaamheid voor je eigen veiligheid de brand te blussen. De afgelopen dagen ontstonden er verschillende grote branden in de buurt van Helden, Kessel en Weert. Deze branden hadden grote impact op de capaciteit van de brandweer. Die impact was zo groot dat er hulp moest worden ingeroepen van korpsen uit Duitsland en Frankrijk. Een klein vuurtje kan zich bij droogte enorm snel verspreiden, vooral als er wind staat. In Noord- en Midden-Limburg geldt daarom die hoogste alarmfase. Ze zijn dus extra waakzaam, meldt de veiligheidsregio. En als je verdacht iets ziet, meld het dan snel via de 112-app of de telefoon, zodat de locatie direct wordt doorgestuurd. Dat gaat via die app. Als je die hebt op de telefoon, weten ze meteen waar je staat. In paniek of als je in een bos bent, ja, weet jij veel waar dat je bent. Ja, hier bij de derde eik linksaf, bij die rotonde, die heb je niet eens in een bos, joh. Ja, dus bij een paddenstoel, dat geeft ook niks duidelijks door. Dus gebruik dan die app, die is handiger, want dan weten ze meteen waar dat je bent. Ze lezen dan je telefoon, geloof ik, uit of zoiets technisch. Nou, techniek, daar ben ik helemaal niet goed in. Echt. Afgelopen dagen heb ik iemand zien solderen. Ik heb daar echt respect voor. Het solderen. Het ene puntje bij het andere brengen en dan ook nog proberen niet te knoeien. Ik geloof dat het een Janboel zou worden als ik het ging doen. Ik heb twee linkerhanden, ja. Ik heb ook gezocht naar die twee rechter die daarbij zouden kunnen horen. Nee. Het blijft bij twee linkerhanden, dus ik zal het ermee moeten doen. Lekkere muziek heb ik voor je. Natuurlijk heb ik lekkere muziek voor je. Wat dacht je van Amy Winehouse? Helaas niet meer onder ons. Want bij de club van 27, geloof ik. Ja, helaas. Amy Winehouse, and you know I'm no good. Eigenlijk mijn capaciteit om te klussen, dat I'm no good.

0: cantina. Oh, and everybody's gonna be poco loco, and there's gonna be a hula, hula, hula, the fun.
1: Het is een zomerse plaat, Cantara Pepe de Press, hoor je. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is echt terecht een plaat die je aan het eind van het eerste uur draait. Het is de laatste plaat. Het is de laatste Staki. Het is de laatste plaat van Rex Gildo. En die ga ik dus instarten. Ik ben terug na het nieuws van 8 uur. En meezingen mag. Net zoals meedansen is heel makkelijk zo van die pasjes die die Grieken ook maken. Alleen niet het servies kapot gooien, hè? Dat moet je niet doen. Tot zo na het nieuws van 8 uur.

0: Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Je volgende stedentrip? Limbecker Plaats in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbecker Plaats. Winkelcentrum Limbecker Plaats. Kom langs. Limbecker Plaats.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Gewoon lekker. Patrick staat op.
0: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
5: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
6: Heb je last van haarverlies? Word je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
5: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.

0: Omroep Venlo.
1: Lekker wakker worden met Patrick.
2: Patrick staat op.
3: Goedemorgen, 9 minuten over 8. Het is 2 mei 2026, alweer een nieuwe maand. Ja, die jaren die vliegen ook voorbij. Hè. Dit programma vliegt ook voorbij. En voor je het weet is het 11 uur en staat Jan Kessels voor de microfoon. En is de rotonde alweer afgetrapt. Je hoorde als eerste UB40 en Chrissy Hynde, Breakfast in Bed. Ik heb er een bloedhekel aan, dat weet je. Breakfast in Bed, de kruimels alleen al. En die kom je dan de avond dat je weer in bed stapt, kom je die tegen. Dat je denkt, oh, vanochtend had ik dus beschuit met muisjes. Nee, niks voor mij. Maar goed, hun dus wel uit de 80's. En daarna Kensington met War uit 2015. De oorspronkelijke zanger Eloy Youssef. Ja, die ging in 22 weg bij Kensington omdat hij een andere toekomstvisie had en op zoek was naar een nieuw hoofdstuk. Hij gaf aan dat de band voor hem klaar was na alles meegemaakt te hebben en wilde persoonlijke groei nastreven. Weg van de zakelijke en strakke structuur die de band was geworden. En natuurlijk kwam er een nieuwe zanger, ja, Jason Dowd. En eind 25 werd dat de nieuwe zanger van Kensington. En je hoorde het geweldige War. Ook alweer 11 jaar oud. Ja, je moet, als je een programma presenteert, als je met muziek bezig bent, draai zelf eens plaatjes van een paar jaar geleden. Voordat je het weet, schrik je het apenzuur. Echt, je schrik je het laplazerus. Dat je denkt, huh? Is het al zo lang geleden dat die plaat uit was? Is dat echt weg? Ja, dat is echt weg. Eng. En dan word je in één keer heel oud, echt waar. Deze plaat ga ik niet zeggen hoe oud die is. Die is in ieder geval van Frans Gal. Ella, Ella.

Will Smith en Niall Horan, Drive Safe. Ik denk dat dat altijd wel een doel is wat je na dient te streven. Als je gaat autorijden of op de fiets rond gaat fietsen... of een brommertje pakt of een fat bike... rijd dan voorzichtig, Drive Safe. Op de Koestraat en de grensweg in Arsen worden zondag stolpersteinen onthuld. Dit gebeurt ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het nationaalsocialisme in de Tweede Wereldoorlog. In Arsen worden de stenen gelegd voor 4 Joodse inwoners die tijdens de oorlog zijn vermoord door de Duitse bezetter. De stolpersteinen worden gelegd voor Otto Sternheim aan de Koestraat en voor Hugo en Julie Terhoch Levy en hun dochter Ilse Lina aan de grensweg, waar hun laatste woning stond. Met deze stenen krijgen de slachtoffers ruim 80 jaar later opnieuw een naam en een plek in de gemeenschap. Het was volgens de stichting Heemkunde Arsen de tijd dat de struikelstenen er kwamen. We hebben hier in het raadhuis een monument voor alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit Arsen. Daar staan ook mensen op die na de oorlog zijn overleden door munitie uit de oorlog. Maar de namen van de Joodse inwoners die door de Duitsers zijn vermoord staan hier niet op, zegt Frans van de Bekerom, voorzitter van Stichting Heemkunde Arsen. Ja, het is een hele mooie initiatief. Je ziet ze natuurlijk op veel plaatsen. En het is wel een dingetje dat als je die steentjes ziet, even stilstaat en even leest wat daar gebeurd is, wie daar gewoond heeft, wat daar plaats heeft gevonden in die vreselijke wereldoorlog. Conclusie, ja, als je het huidige nieuws volgt, hebben we er toch niet zo heel erg veel van geleerd. Helaas.

Ja, de drummer wilde het slotakkoord doen. Van Toto hoorde je natuurlijk. En Hold the Line. 7:58. En gisteren was daar dan het nieuws. De Herfsthaan Band heeft een nieuwe single. Moeie Mens heet dat. En de inspiratie voor het nummer komt voort uit een persoonlijk verlies binnen de band. Medeoprichter van de Herfsthaan Band, Falco Dings, overleed plotseling in februari vorig jaar. Juist in die moeilijke periode voor de bandleden. Ja, bleek dus hoe belangrijk hun onderlinge vriendschap is. In het samen muziek maken vonden ze steun in het gevoel dat hij nog altijd aanwezig is, Falco Dings. In zijn ideeën, visie en herinneringen die hen bij lijven verbinden, laat de band weten. Het nummer gaat over verlies en de kracht van vriendschap, maar ook over troost en verbondenheid. Moeie Mens draagt de boodschap dat iemand die je verliest nooit echt verdwijnt, maar blijft voortleven in de herinneringen en de gedachten en alles wat hij heeft achtergelaten. Falco Dings overleed op 11 februari 2025 op 30-jarige leeftijd. Hij was enorm actief in het verenigingsleven, bij de hockeyclub, rond de Vastelovend en als DJ. En hij was dus een van de oprichters ook van de Herfsthaneband. Verrog allemaal, moeie mens van de Herfsthaneband.

0: Alexis Jordan en Happiness. En die komt alweer uit 2011. Hey, nou doet die jingle het niet. Wat is dit nou weer? Eens even kijken, waarom komt die nou... Gaat die weg? Nou ja, zeg, dat kan echt niet. Eens even kijken of ik hem nog een keer in kan starten. Ja. Ja, aanhouder bent. Nee, wat ik je wilde vertellen, ik heb in mijn show een item waarbij ik een Engelstalige of een Frans of een Duitsstalige of een Italiaanstalige vertaal in het Vendo's. En dan kwam ik pas geleden een aantal zinnen tegen die je van het Nederlands naar het Engels niet zo moet vertalen. Het regent pijpen stelen. It rains steel pipes. Of wat vind je van deze? I fell with the door in house. Ik heb er nog een paar, hoor. There's nothing on the hand. Nee, er is niks aan de hand. I shall let them smell a poopy. Ja, ik vind het heel, heel hilarisch. I'm keeping you in the holes. Nou, nog eentje. This time, I can see it through the fingers. Ik vind het geniaal. Ik hou daarvan. Van dat soort humor, daar word ik vrolijk van. Goed, nou loopt deze jingle. Dan doen we gewoon even dit. En dan draaien we een oude plaat. Shalala, I need you. Ken je die nog? Van de Shuffles.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: plaatje uit alweer 1969. Behoorlijk oud dus, maar nog steeds zou je hem mee kunnen zingen. En misschien was je er al, hoe klein of hoe groot ook. 1969, richting de 60 jaar geleden.
1: De zaterdag bij Omroep Venlo.
2: Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

0: dan was het aus. Dan was het einde. Die laatste woorden in het Duits, dat was de derde naval. Ik mit nach bei seit von toen gegenüber. Dan moest je de derde naval in het Duits. Dat heb ik wel, ja, dat heb ik wel goed van mij. Hè. Ja, dat is echt. Dat heb ik wel onthouden uit de lessen Duits die ik gevolgd heb in het vervolgonderwijs. Goed, wat heb ik voor je? Oh ja, ik heb nieuws voor je met betrekking tot de branden in het Limburgse Weert en Budel. De bossen zijn weer toegankelijk na die grote natuurbrand. Tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle en is daarom afgeschaald. De brand dus, de natuurbrand, is onder controle. Brandweer is er nog steeds nog wel bij, maar met veel minder eenheden. Er kan nog worden ingegrepen als het nodig is, meldt de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De noodverordening in het gebied is opgeheven, dus mensen kunnen er weer door. Ook kunnen vandaag sportactiviteiten in de omgeving gewoon plaatsvinden. Dat is dus heel mooi. Gelukkig is dat net een sisser afgelopen. Ja, sisser is dubbele betekenis, want als je water op vuur gooit, inderdaad, dan hoor je. Nou, de brand brak donderdagmiddag uit bij een militaire oefenterrein bij de Geuzendijk. Gelijktijdig met de brand vond de militaire oefening plaats. Of dat de oorzaak van de brand is, is nog steeds niet duidelijk trouwens. Dat wordt dus nog onderzocht. Het is 9:15. Het is 2 mei 2026. Het wordt best lekker weer vandaag. En als je het weekend bekijkt, dan heb je vandaag beter weer te pakken als morgen, zeg maar. Dan zou ik eigenlijk maar binnen blijven als ik jou was. Ja, dat wordt echt een druilerige, herfstachtige, regenachtige dag. Straks meer over het weer.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
3: Patrick staat op.
2: Voor een lekker begin van je weekend.

0: Hey, leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag. Patrick staat op.
1: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

Ja, uit de film natuurlijk van Grease. Je hoorde John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Ja, dat heb ik dan elke zaterdagochtend weer. Jij bent degene waar ik van hou. Jij bent de luisteraar naar dit programma. Patrick staat op tot de klok van 11 uur en dan de rotonde. En wat zit er verder nog in dit programma? Ja, straks heb ik nieuws over Quanten Hippen, want die gaan morgen optreden. Doen ze wel vaker, maar morgenmiddag gaan ze al optreden. En verder heb ik ook, denk ik, een scoop met betrekking tot hun nieuwe werk. Dat komt volgende week uit, als ik het goed begrepen heb. Paul Breyer van Quanten Hippen heb ik straks aan de telefoon. En hij vertelt er alles over. En dit is To Be Loved.

0: Het is zaterdag. Tijd voor Patrick staat op.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
4: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
3: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
5: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Omroep Venlo.
0: Je luistert naar Patrick staat op.
2: Dit is Omroep Venlo.
8: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
9: Tot ziens in onze winkel.
8: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
10: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
11: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
12: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
13: Goedemorgen, je moet wel al gaan werken. Ja, jong, het is al gooi, stoeme vogel.
14: Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

0: 96.9 FM.
1: Patrick staat op.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: Inderdaad, Venlo op zaterdag. Elke zaterdag tussen 7 en... wat is het? 6, geloof ik, hè? Ja. Doen we dat met alle handen vrijwilligers die hier rondlopen en muziek laten horen. De laatste informatie uit het Venlose brengen. Dat doen we met veel plezier. Dit programma duurt tot 11 uur. Daarna de rotonde met Jan Kessels. Tussen 12 en 2 net wakker. Met Wieke en Marloes. En tussen 2 en 4 hebben we natuurlijk verrukkelijk Venlo's. En dat gaat helemaal in het Venlo's. Die kinderen graag in Nederlands spreken. Dat kan alleen maar in het Venlo's. Ja, in sommige gevallen zit er ook een blierikswoordje tussen. Kan gebeuren. Een tegelswoordje uiteraard. Achse, Belfeldvelde. Zit er allemaal in. Verrukkelijk Venlo's, deugt als veerhoor. En tussen 4 en 6 Sippen Saturday met Rob Achten. En die gaat niet door tot 8. Nee, het zou wel leuk zijn. Rob Achten tot 8 of zoiets. Wie weet, voor de toekomst. Maar Rob Achten, Sippen Saturday, sluit de Venlo op zaterdag radio-uitzendingen hier af. En dan is het zondag. Ja, dan zijn we alweer halverwege het weekend. Voor het weerbericht, zo dadelijk ga ik daar wat meer over vertellen. Maar als eerste dadelijk natuurlijk het nieuwe item met Johan Vlemmix. Keek op de week een nieuw item. Eén van de drie. Zoals elke week gaat hij één van die drie uitlichten en toelichten. En niks oplichten, maar wel toelichten, bespreken samen met mij. Drie items leg ik hem voor. Voor die tijd de Dandy Warhols en Bohemian Like You.

0: Omroep Venlo.
1: Dit is de Cake op de Week met Johan Vlemmix.
2: Ja, inderdaad. We hebben weer 3 items voorgehouden. Het eerste gaat over een vrouw in Australië. Die is door het toilet gezakt en zat urenlang vast in de uitwerpselen. Nog meer bemoeienis in je nieuwe auto. Noodremsysteem en ADDW. ADDW is verplicht vanaf 1 juli. Whatever ADDW is. Ik heb geen flauw idee. Maar dat noodremsysteem is in ieder geval verplicht vanaf 1 juli dit jaar. En Deense onderzoekers zijn erin geslaagd kleiptabletten van duizenden jaren oud uit het Midden-Oosten te vertalen. Daartussen zaten niet alleen bureaucratische teksten en magische bezweringen, maar ook een bonnetje voor genoten bier. Goedemorgen, Johan.
3: Ja, goedemorgen. Nou, hier hoef ik eigenlijk helemaal niet over na te denken over dit onderwerp. Want ik ga meteen over naar onderwerp 1. Want ik heb wel iets met stront. Ja.
2: Nee.
3: Ja, ja.
2: Hoezo? Ben jij boer? Rij jij mest uit of zo?
3: Nee, ik heb er best wel vaak al dingen mee meegemaakt. De eerste keer dat ik echt iets voor stront te maken had, was toen ging ik parachutespringen. Dan ben ik op parachutespringcursus gegaan. Mm-hmm. En wat gebeurde er? Iedereen kwam goed terecht. En ik kwam in zo'n soort gierbak terecht van varkens.
2: Nee.
3: Dus dat was echt. Ik kon mijn landing verkeerd gemaakt. Dus ik mocht ook niet met een busje terugrijden. Was toen op Buurle. Ik vind het ook nooit meer. Ik stonk uit de uur in de wind. Dat was de eerste keer dat ik met stront te maken had. De tweede keer zat ik op zijn porte-potty. Ik weet niet of je die kan.
2: Ja.
3: Zo'n wc die ze ook met de vierdaagse allemaal hebben. En ja. Met vaak.
2: Zo'n Dixie.
3: Zo'n Dixie, ja. Dus ik zat op die Dixie. En de stel gast die vond het leuk om die Dixie om te gooien. Maar die Dixie zat eigenlijk al helemaal voor me stond. Ik kom uit die Dixie. Ik was een beetje bruin.
2: Ja, maar, ja, en ook toen mocht je niet mee met het busje.
3: Ik mocht toen ook niet meer mee. Toen hebben we moeten bellen. Toen hebben ze me achter in een stagecar gelegd. Toen hebben ze me helemaal afgespoten met een stoomklieder. Ik zag er echt niet uit. Dat was echt verschrikkelijk. En daarna heb ik er zelfs ooit een liedje op gemaakt. En dat heette Spoeipoep. Spoeipoep, je kent het niet. Het is een lastig iets. Daar heb ik een liedje over gemaakt. Zou je me daar ook even doorsturen?
2: Ja, oké.
3: Vandaar.
2: Ja, nee. Ja, het eerste item, of de eerste situatie met stront aan de knikker, of bij jou dan in ieder geval. Dat vallen in een gierput, een gierton, dat is niet ongevaarlijk, hè?
3: Dit was een gierbak. Oh. Zo'n bak waar die varkens allemaal in rond. Nee, als je in een gierput valt, heb je echt een probleem. Dan kom je niet zomaar uit.
2: Nee, en dat heb je ook met die gassen te maken. Ammoniakgas volgens mij.
3: Ja dat precies. Nee, dit was echt zo'n bak waar al die varkens in liepen. Maar die zat ook helemaal vol met varkensstront. Dus ik mocht in ieder geval niemand mee. En ik vind het wel sneu voor die vrouw die zo lang op die wc zit. Want ik ken mensen die er ook vrij lang op zitten. Maar in ieder geval. Het is natuurlijk wel een plek waar je rustig wil zitten. Maar als je er eenmaal op vast zit, dan is het moeilijk om nog een krantje te